0: Deel reroll.
1: Als simugod in haar meilites,
2: haar mitte scholiacht,
1: haar bisroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chachen duches, de ihe scheliach de quischali.
2: Ijanta mische, kima kerstele,
1: agus mische, kuan de burke.
2: Se tra adrum spriel show, fall a moment fween de credit of agus ne schelte, et haar grillor or venulachte, margoel.
1: Fill er de ruches, a hoogte glo gach derdi on shore radio rira, no eis sheer er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dargion.